van Bootsia's Special Graphics Chase uitmaken met een onverdubbel sprintie van 2000 euro aan iedereen. Dat doet dan op Noordwijk Foundation's en de Polytechnic website. Wie kan zijn betreffing voor de instructie van de website.